Waar zijn tijdens de opmaling kijk me nu. Deze nog eer aan zijn spusje korok. Mijn paladin, het de kruis en een nieuw paard. Mijn stuk boer als duimsweer.